Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de 3e etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Your husband is coming.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De Haagenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De Hagenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om, blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Dat is een beproefde methode, omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Wijnbar De Filosoof in de Molenstraat werd onterecht failliet verklaard. Eigenaar Ofran Badakhshani verzette zich ertegen, waardoor het faillissement werd vernietigd. Als je kenbaar maakt dat je bezwaar maakt en alles klopt, kan je open blijven. Alles ging via een advocaat en het was een lastig proces. Je hebt geen toegang tot de bank totdat je gelijk krijgt, zegt de eigenaar. Hij kon dus niks bestellen, ook geen betalingen doen. Maar omdat ze genoeg wijn hadden ingeslagen, kon de zaak wel doorgaan. En na een week werd het faillissement vernietigd. Dan nog het weer. Zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond blijft het droog. Minima rond 17 graden. Weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer. Maximum temperatuur 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om, blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke 2 jaar rioolwateronderzoek doen. Dat is een beproefde methode, omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Wijnbar De Filosoof in de Molenstraat werd onterecht failliet verklaard. Eigenaar Ofran Badakhshani verzette zich ertegen, waardoor het faillissement werd vernietigd. Als je kenbaar maakt dat je bezwaar maakt en alles klopt, kan je open blijven. Alles ging via een advocaat en het was een lastig proces. Je hebt geen toegang tot de bank totdat je gelijk krijgt, zegt de eigenaar. Hij kon dus niks bestellen, ook geen betalingen doen. Maar omdat ze genoeg wijn hadden ingeslagen, kon de zaak wel doorgaan. En na een week werd het faillissement vernietigd. Dan nog het weer. Zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond blijft het droog. Minima rond 17 graden. Weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer. Maximum temperatuur 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om, blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke 2 jaar rioolwateronderzoek doen. Dat is een beproefde methode, omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Wijnbar De Filosoof in de Molenstraat werd onterecht failliet verklaard. Eigenaar Ofran Badakhshani verzette zich ertegen, waardoor het faillissement werd vernietigd. Als je kenbaar maakt dat je bezwaar maakt en alles klopt, kan je open blijven. Alles ging via een advocaat en het was een lastig proces. Je hebt geen toegang tot de bank totdat je gelijk krijgt, zegt de eigenaar. Hij kon dus niks bestellen, ook geen betalingen doen. Maar omdat ze genoeg wijn hadden ingeslagen, kon de zaak wel doorgaan. En na een week werd het faillissement vernietigd. Dan nog het weer. Zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond blijft het droog. Minima rond 17 graden. Weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer. Maximum temperatuur 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om, blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke 2 jaar rioolwateronderzoek doen. Dat is een beproefde methode, omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Wijnbar de Filosoof in de Molenstraat werd onterecht failliet verklaard. Eigenaar Ofran Badakhshani verzette zich daartegen, waardoor het faillissement werd vernietigd. Als je kenbaar maakt dat je bezwaar maakt en alles klopt, kan je open blijven. Alles ging via een advocaat en het was een lastig proces. Je hebt geen toegang tot de bank totdat je gelijk krijgt, zegt de eigenaar. Hij kon dus niks bestellen, ook geen betalingen doen. Maar omdat ze genoeg wijn hadden ingeslagen, kon de zaak wel doorgaan. En na een week werd het faillissement vernietigd. Dan nog het weer. Zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond blijft het droog. Minima rond 17 graden. Weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer. Maximum temperatuur 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
7: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
8: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
0: FM.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om, blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke 2 jaar rioolwateronderzoek doen. Dat is een beproefde methode, omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Wijnbar De Filosoof in de Molenstraat werd onterecht failliet verklaard. Eigenaar Ofran Badakhshani verzette zich ertegen, waardoor het faillissement werd vernietigd. Als je kenbaar maakt dat je bezwaar maakt en alles klopt, kan je open blijven. Alles ging via een advocaat en het was een lastig proces. Je hebt geen toegang tot de bank totdat je gelijk krijgt, zegt de eigenaar. Hij kon dus niks bestellen, ook geen betalingen doen. Maar omdat ze genoeg wijn hadden ingeslagen, kon de zaak wel doorgaan. En na een week werd het faillissement vernietigd. Dan nog het weer. Zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond blijft het droog. Minima rond 17 graden. Weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer. Maximum temperatuur 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Kloppenboom.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om, blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke 2 jaar rioolwateronderzoek doen. Dat is een beproefde methode, omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Wijnbar De Filosoof in de Molenstraat werd onterecht failliet verklaard. Eigenaar Ofran Badakhshani verzette zich ertegen, waardoor het faillissement werd vernietigd. Als je kenbaar maakt dat je bezwaar maakt en alles klopt, kan je open blijven. Alles ging via een advocaat en het was een lastig proces. Je hebt geen toegang tot de bank totdat je gelijk krijgt, zegt de eigenaar. Hij kon dus niks bestellen, ook geen betalingen doen. Maar omdat ze genoeg wijn hadden ingeslagen, kon de zaak wel doorgaan. En na een week werd het faillissement vernietigd. Dan nog het weer. Zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond blijft het droog. Minima rond 17 graden. Weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer. Maximum temperatuur 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

se da la noche en San Salvador, El Salvador.

0: stad achter de duinen. Den Haag FM.
1: Get on the floor!

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
7: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste zeven dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna twee derde van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje, hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Het nieuws uit Den Haag lees je op denhaagfm.nl.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke 2 jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. 2 vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de 2 werden opgevangen. De 2 welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze 2 welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

overal tegen. Check voor alle info denhaagfm.nl. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Jouw stadsradio.
1: No matter what. No matter what. You got.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0.

Ja, Radio Tonka tot 10 uur, Ruud van de radio. Vanavond helemaal alleen. Oh, wat zielig. Nou, geniet allemaal van de zon en van mijn plaatjes. Veel luisterplezier.

Ja, dit is hem alweer. Het eerste uurtje bijna. Ruurt van de radio. Nog een uurtje. En hierna Tom Tonka.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste zeven dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna twee derde van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n zes weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0.

maar was trouwens van Meteoriek. Vorige week gezien in Musicon samen met Minima Deutsch. Maar helaas geen platen meer van Minima Deutsch. Maar dat was goed.

Ja, Radio Tonka tot 3 uur Ruurt van de Radio. Of 12 uur Ruurt van de Radio. Ja, het is hier bloedheet. Ik zweet met de tering. We gaan ons best doen.

baby, come to me. My angel.

Ja. Radio Tonka tot 12 uur. Ruud van de radio. Het geknal ben ik wel weer even zat. Dus wat anders.

Thank you.

very hard, very hard.

ja, dit was een bijna weer Ruurt van de Radio. Het was een verhitte uitzending. Tom Tonka is onderweg. Ik belde hem net om te vragen of hij er überhaupt zou zijn. Dank jullie wel voor het luisteren en tot over 4 weken.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke twee jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. Twee vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de twee werden opgevangen. De twee welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze twee welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog. Bij een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt het 29 graden. Vanavond en vannacht droog. Minima 17 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. De maxima dan tegen de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den

in darkness stay. And ship.

inside acoustic jails.

0: voyage voor deze Pinkster maandag. Of dinsdag, ik weet niet hoe je het moet zeggen.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk. Den Haag probeert inzicht te krijgen in de lokale drugsmarkt en laat daarom sinds 2020 elke 2 jaar rioolwateronderzoek doen. Een beproefde methode omdat rioolwater een spiegel van de samenleving is, zegt onderzoeksinstituut KWR dat het onderzoek uitvoerde. Het rioolwater bevat naast andere stoffen ook resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik in een bepaald gebied. Voor het onderzoek zijn in de eerste 7 dagen van oktober 2025 dagelijks monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leiweg. Hiermee was het mogelijk om op een relatief praktische manier bijna 2/3 van de inwoners van de gemeente mee te nemen in het onderzoek, beschrijft het rapport. 2 vossenwelpjes van zo'n 6 weken oud liepen moederziel alleen rond bij het Zwarte Pad op Scheveningen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes belden de dierenambulance Den Haag, waarna de 2 werden opgevangen. De 2 welpjes waren eerder al gespot met hun moeder, die haar kroost had verstopt onder een gebouw bij het Zwarte Pad. Zondagavond was daar een houseparty en was het heel druk. Vermoedelijk is de moeder toen weggegaan en heeft ze deze 2 welpjes achtergelaten, zegt John Buis van de dierenambulance. Dan nog het weer. Zomers droog bij een zwakke tot matige oost-noord.